FM. En misschien kunt dat vanaf maart ook op de middengolf doen. Dus schrijf dan ook. Schrijf naar Radio Joystick Charlie Prince, Postbus 10-08-12 in 45.408 Mülheim an der Ruhr. You are listening to Radio Joystick with Charlie Prince at the mic. Please write to us. Write to Post Office Box 10-08 12 in 45.408 Mülheim on the Ruhr. And this is Milo.